0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Discount Sunk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.

Accountsonk. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Sonk in Herzelen.

0: Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
2: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
1: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
3: Goedemorgen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel De Klok Rond op 0469 199 799.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè, Martin? Belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker aan Pieter.
2: De muziek zegt alles.
7: Radio

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd, praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Goedemorgen.

0: koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
2: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
1: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
3: Goedemorgen, Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rot, op 0469-199-799.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzele heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doe-het-zelf-centrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
2: Goedemorgen.
0: Studio Zonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@ba.be.
3: BA Interieur, wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker dat Pieter.
6: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
7: Met een hart voor Herzelen. Radio Star.
8: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.
9: Ik ben

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.

gingen terug naar 1982 op deze dinsdagochtend hier bij Radio Star aan het begin van de koffiepauze. De Boyston Gang en de hit Can't Take My Eyes Off You. Goedemorgen allemaal. Welkom op deze dinsdag hier bij Radio Star in de koffiepauze. En dank wel nog even aan de collega's van Studio Sonneveld voor de afgelopen uurtjes. Een uurtje zijn we bij jullie met halverwege zoals gebruikelijk de weerupdate. Zometeen gaan we al even naar de agenda kijken. En verder heb ik Sylvester voor jullie mee in dit uurtje. We hebben ook Talk Talk die langs gaat komen. Een Franse terugblik met Gérard Lenormand, Wim Soutar zit er ook aan te komen. En zoveel meer de moeite waard om te blijven hangen. Nu uit de 90's, The New Kids on the Block, Tonight. Goedemorgen. Yeah.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. Bova, voor wonen zonder zorgen.
3: Doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

60 jaar terug in het hitverleden met de Fab Four, ofwel de Beatles in 1966 en Michel Starr, klassieker van We Leren natuurlijk. Net voordien kon je hier bij ons voor de reclame nog genieten van Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Even naar de agenda kijken en dan kijken we al eens even naar volgende week, wat er dan allemaal op de agenda staat. Wel, zo kan je in het lokaal dienstencentrum terecht op woensdag 17 juni vanaf 14:30 voor een knutselnamiddag. Inschrijven is wel noodzakelijk. Kan je doen via mail dienstencentrum@herzelen.be, dienstencentrum@herzelen.be of telefonisch 053 60 33 04 053 60 33 04. Eveneens op woensdag 17 juni om 19:30 kan je in de raadzaal van het gemeentehuis terecht voor de gemeente en OCMW-raad. Donderdag 18 juni om 14:00 is er het digitaal infopunt. Dat gaat door hierboven in de Waddenfabriek. Gewoon langskomen is de boodschap. Donderdag 18 juni vanaf 14:00 digitaal infopunt. En dan vrijdag 19 juni om 20:00 in het cultureel centrum De Steenhoven. Steven Mailleux met het stuk of zijn programma Stabieler. Op 20 juni om 20:00, ook in de Steenhoven, Bert Gabriels live vanuit de Wetstraat. Beiden in een organisatie van comedyshows.be. En daar kan je dan ook terecht voor tickets aan te schaffen. comedyshows.be. En kijken we nog even naar zondag 21 juni. Om 14:00 is er dan de dorpswandeling Wouwbrechtigem. Op starten doen ze daar aan het Heilig Hartplein. Inschrijven is ook wel noodzakelijk. En dat kan je doen via de website van de gemeente Herzelen. herzelen.be/inschrijven. Koppelteken dorpswandeling. Koppelteken Wouwbrechtigem. Voilà, de agenda die hebben we weer achter de rug. Nu naar de weerupdate die eraan komt na een drieluikje zoals we dat ze gewoonlijk doen. Iedere dag weer. Net voor de weerupdate gaan we naar 2003 met Wim Soetaar en allemaal. Nu in een zomerskleedje ook gestoken door onze Yves Segers. Mark Almond en Gene Pitney, dat is in de 80's terug met Something's Gotten Hold of My Heart. En dit zijn de kids uit 83, Mercy Mercy.

Met Idol in 2003 begon het allemaal voor Wim Soethaar en dan deze allemaal. En het loopt nog altijd natuurlijk, hè, Wim Soethaar. En het liedje kreeg ook een zomerse versie dit jaar in de versie van onze eigen Yves Segers. Hij heeft er een heerlijk zomersausje overgegoten over deze allemaal. Net was er nog Mark Almond en Gene Pitney met Something's Gotten Hold of My Heart. We zijn halverwege onze koffiepauze gekomen, dus tijd voor de weerupdate. Onze weerman begint het weerberichtje met: er is licht aan het einde van deze wisselvallige tunnel. Eerst moeten we nog een wisselvallige week trotseren met veel te lage temperaturen voor deze periode van het jaar. Vandaag op de meeste plaatsen droog om te starten deze ochtend met opklaringen, maar voor de middag zouden nog buien ons kunnen bereiken die lokaal pittig uit de hoek komen met kans op onweer, hagel en windstoten. Ondertussen blaast de wind uit het westen tot noordwesten, wat voor een degradatie van de temperaturen zorgt. Amper 17 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er eerst nog een bui, maar geleidelijk aan wordt het droger bij lage minima rond 7 graden. Woensdag en donderdag licht wisselvalliger, ontstaan geregeld buien die worden afgewisseld door langdurige droge momenten met zonneschijn bij een frisse 18 graden. Vrijdag wordt een overgangsdag met nog kans op wat regen of een bui, maar ook al vaak droog, weer met opklaringen bij 20 graden. In het weekend wordt het zonniger en vooral een pak warmer. Zondagmiddag zou de temperatuur al stijgen naar 25 graden. Allemaal eens nalezen kan je op de sociale media van onze weerman Erwin Vraag. En wij gaan naar de 70s met Fleetwood Mac in 1977. Don't stop. Ja, stoppen met muziek hier op de frequenties van Radio Star. Dat doen we niet. Maar dit programma, ja, dat gaat al stilaan weer naar zijn einde. Want we zitten in het laatste half uurtje. Goedemorgen.

Frans chanson van net een halve eeuw geleden, 1976. Gérard Lenormand met La Ballade des Gens Heureux. We zitten ondertussen alweer in het laatste half uurtje van deze koffiepauze. De laatste 20 minuten die we ingezet hebben. De weerupdate die hebben we net achter de rug. Zometeen is er weer al reclame. Dan Whitney Houston, de Engelandstem met All the Men That I Need. Maar eerst nog even deze hit uit 84. Dit is Talk Talk op dinsdag hier bij Star. And Such a Shame.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

Uit 1991, wat een stem. Whitney Houston, All the Man That I Need. Het bracht ons aan het einde van onze koffiepauze op deze dinsdag 9 juni. Hopelijk hebt u er een beetje van genoten. Morgen zijn we er weer voor de midweekse aflevering. Straks om 1 uur onze PDG Patrick de Groot met het Land van de Groot hier bij Radio Star. Wij ronden nog af met zometeen Lizzo, To Be Love, I'm Ready. En deze Sylvester, daarvoor gaan we terug naar het einde van de 70s. En You Make Me Feel Mighty Real. Fijne dinsdag. Tot morgen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraal werk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Met een hart voor Herzelen. Feel the music. Radio St-

0: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: We gaan eten.
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
9: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
10: Radio Star.
11: Je hoort van ons.
10: Feel the music.

0: maak gebruik van de promos bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: In het hart van Herzelen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook 3 sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:40 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet. Verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Je hoort van ons.
3: De muziek zegt alles.
2: Radio Star.
1: Patrick de Groot.
4: Ah, yeah.

Debuteswaré was een razend populaire Franse synthiepop en eurodisco winkeltje uit de jaren 80. Het duo bestaande uit de DJ's Sasha en William werd in één klap wereldberoemd met hun gigantische feesthit Nuit de Folie uit 1988. Dit is Radio Star op deze dinsdag 9 juli en allemaal een bijzondere goede namiddag toe. Dit komt uit het jaar 1993.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

Deze populaire energieke popsingle van de Duitse singer-songwriter Kamrat, het nummer werd uitgebracht op 16 mei vorig jaar en groeide met tientallen miljoenen streams uit tot een grote Europese radiohit. Later verscheen het nummer ook op zijn LP Try Not To Panic in januari dit jaar. Be Mine was de titelsong. Dit is Casey and the Sunshine Band, That's The Way I Like It.

Dit was de grote discoklassieker uit 1977, de plaat van Bonnie M. met My Baker. We spoelen de tijd 20 jaar vooruit met een funky baslijn en een flinke knipoog na zijn eigen arrestatie in Los Angeles, de George Michael, met zijn plaat Outside.

rauw, energiek en onmiskenbaar. De ultieme soundtrack van de film Trainspotting, dat was de Godfather of Punk Iggy Pop met Lust for Life. Dit komt uit 2015, Ariana Grande met One Less Time.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
8: Goedemiddag.

nadat hun debuutsingle You're My Heart, You're My Soul een wereldhit werd bewezen, duo met deze track geen eendagsvlieg te zijn. Het nummer bereikt de eerste plaats in de hitlijst, waaronder andere Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de Nederlandstalige top 40 piekt het nummer op een mooie zesde plaats. Modern Talking, You Can Win If You Want. Dit is nog Outfield, Your Love.

0: gitaarafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De muziek zegt alles. Radio Star. Patrick de Groot.

De tekst van deze plaat, Turn Around, Look at Me, komt rechtstreeks uit de discoclassieke Reach Up uit 1981 van de formatie Tony Lee. De track groeide uit tot een gigantische club- en radiohit in heel Europa. Vet en smaal. Die komt uit 1982, Golden Earring, Twilight Zone.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Watervagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
3: Goedemiddag.

Tijdens haar verrassingsoptreden op Primavera Sound bracht ze live een gloednieuwe nummer te horen samen met Robert Smith, de legendarische zanger van The Cure. Het nummer heet What's Wrong With Me en is officieel Olivia's allereerste muzikale samenwerking op een eigen studioalbum. Ze heeft altijd aangegeven dat The Cure een van haar grootste inspiratiebronnen is. Terug naar het jaar 1979, The Bee Gees' Tragedy.

deze single het meeste werk uit 1976 van Electric Light Orchestra. De Strijkers en de stem van Jeff Lynne herken je natuurlijk direct, de single Living Thing. Dit is Nog Wiltura, met alles.

onder de titel It's Only Love zijn er in de muziekgeschiedenis drie gigantische wereldhits uitgebracht. Maar wij draaiden de vocaalgoestandje uit 1985, de pure rock-energie met Bryan Adams en de onvergetelijke Tina Turner, It's Only Love. Shawn Mendes en Camila Cabello die zijn er ook nog bij vandaag. Señorita.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Je hoort van ons.
5: Goedemiddag.
4: Radio.

De absolute blikvanger en de herkenbare stem van de band was de Jamaica-geboren zangeres Precious Wilson. Ze begon oorspronkelijk als achtergrondzangeres, maar schoof door naar de voorgrond toen de originele leadzanger de groep verliet. In 1979 besloot zij Eruption te verlaten om een solo-carrière te starten. One Way Ticket. Dankjewel om te luisteren. Dit was alweer mijn bijdrage voor vandaag op deze dinsdag 9 juni. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe en ik neem afscheid van jullie met de plaat van Westlife, If I Let You Go.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij BEA Interieur, Stationstraat 15 in Herzele en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: BEA Interieur, wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Goedemiddag.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd, praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: beloning die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Miljoen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Sint Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Goedemiddag.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
7: Met een hart voor Herzelen.
8: Ah!

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde:
3: door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
5: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
6: Goedemiddag.

0: Nado.
1: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
2: In Sint Maartens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden.

0: doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook 10 gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Goedemiddag.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze BA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina. Of mail info at ba.be.
2: BA Interieur. Wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
8: Goedemiddag.

0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
4: De muziek zegt alles.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt.

0: voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Twee medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: De muziek zegt alles.
2: Radio Star. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Feel the music.

0: deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Donenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Levensgevaarlijk!
7: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
8: Zekerpieter.be 0470 050 415.
7: Dat is zeker dat de.
8: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
7: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
8: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
9: Zekerpieter.be
8: 0470 050 415.
7: Zeker dat Pieter.
10: In het hart van Herzelen.
11: Ja.

0: Discountzonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountzonk.
1: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
2: Goedenavond.
3: Radio Star.
4: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: De muziek zegt alles.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzele. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent.
4: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
6: Je hoort van ons.
1: Goeie avond.

groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Goeie avond.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.

0: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.
1: It started with a kiss.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzelen.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor Herzelen.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Feel the music. Radio Star.